0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Total Tank en Carwash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertemse Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anaert. Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Familie Radio Enjoy FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familieradio Enjoy FM.

0: Albert Heijn merkt hem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van
1: Albert Heijn? Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: De leukste muziek voor alle leeftijden.
3: Enjoy FM.

0: Enjoy FM.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio Enjoy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio Enjoy FM.
0: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
4: Familie Radio. Enjoy.
1: FM.

0: opgebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
1: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19:00. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18:00. Of www.optiekmaggi.be.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Familie Radio.
3: Enjoy FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem. 052 25 04 25.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya, Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
0: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.

0: heerlijke pizza?
1: Oh, yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of één van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio
2: Enjoy
0: FM.

0: Vijf jaar Albert Heijn Merchtem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familieradio. Enjoy FM.

0: Gardens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de do-it-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.merten-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Enjoy FM.

0: stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
0: Familie Radio en Joy FM.
3: Goedemorgen.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak.

0: in de belangstelling zetten.
1: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
0: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah!
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden.
3: Familieradio.
0: Enjoy FM.

0: u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen, in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Total Tank & Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank & Kawa Station Anaert. Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052-57-87-17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio en Joy FM.
3: Goedemorgen.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit. Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
0: Familie Radio Enjoy FM.

0: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondsestraat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Familieradio in Joy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Enjoy.
2: De ene hit na de andere.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel. Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor 1 dag, of voor 1 week, of 1 maand, of 6 maanden, of 1 jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
3: Wij spelen alle hits
1: van Familie Radio.
3: Enjoy
1: FM.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
3: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko, offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin, Tresoldi eigenlijk ook, Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
3: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
6: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
7: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
8: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch! Feestdag!
3: Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Familie Radio Enjoy FM.
0: Goedemorgen.

0: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is de specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familieradio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Total Tank & Carwash station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank & Carwash station Anaert. Always on the road. Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationsstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
1: Oeh, yeah.
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
2: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio.
2: Enjoy.

0: FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Familieradio. Enjoy. FM.

0: waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19:00. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18:00. Of www.optiekmaggi.be.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio. Enjoy.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
2: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
3: Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
4: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in de gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
3: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
5: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
3: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sport, Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
6: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
3: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Familie Radio Enjoy FM.
7: Goedemorgen.

0: 93 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.merten-aqua.be of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
1: Familie Radio Enjoy FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden. Yeah.

0: Droom jij ook al heel je leven van een oldtimer? Dan moet je eens binnenspringen bij Vintage Garage in Lommerzeel. In de werkplaats en showroom staat een mooie collectie wagens die te koop zijn. Je kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen van je oldtimer. Ook deel- en volledige restauraties kunnen voor u verzorgd worden. Vintage Garage vind je in de Scheersmolendreef 12 in Lommerzeel. Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Stuur een mail naar info@vintagegarage.be. www.vintagegarage.be. Of bel Jeroen de Brabanter 0488 50 66 60. Noteer alvast zondag 21 juni in je agenda, want dan vindt de vierde editie van All Time Classics plaats in Steenuffel. Deze oldtimer meeting brengt liefhebbers van klassieke wagens samen voor een dag vol nostalgie. Op vrijdag 29 mei organiseren we een gezellige afterwork drink aan de Vintage Garage in Lommerzeel. Kom na het werk ontspannen in een unieke sfeer. Geniet van een hapje en drankje en laat je verrassen door een sfeervolle foodtruck. 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van
1: Albert Heijn? Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052-57-87-17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Familie Radio Enjoy FM.

0: Daily Radio, Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Familie Radio, Enjoy FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
0: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio en Joy FM.
3: Goedemorgen.

0: Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
0: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

0: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Enjoy FM.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is de specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
2: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be.
3: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
4: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren,
3: uw partner in stijlvolle oplossingen.
5: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM.
3: Bel nu 052 57 87 17.
5: Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: 87.8 en 105.3 FM.
5: Familie Radio
6: Enjoy
3: FM.

0: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02-270-0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
4: De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en staat nu op de most wanted-lijst omdat hij gisteravond verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket. Christophe Aerts.
5: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
4: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
6: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in de gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten, omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
4: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet opendoet, zal de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus ook niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Herinneringen zullen via de post komen. En Sport Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
7: Ze hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten. Alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
4: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Familie Radio Enjoy FM.
0: Goedemorgen.

0: Albert Heijn merkt hem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
2: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.merten-aqua.be of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
3: Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: De leukste muziek voor alle leeftijden.
5: Enjoy FM.

0: Fietser Gonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kaarsen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya, Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onombonden, streekgebonden.
0: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah!

geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 75 75 27. And take your chance. Enjoy. De ene hit na de andere.

Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. Info at familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy.

0: Ontdek Sarus Winkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van €49 in plaats van €89. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 cm aan €99 in plaats van €149.
1: Vertrouw. Dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Familie Radio en Joy FM.
4: Goedemorgen.

0: vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten? Of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Enjoy.
2: De ene hit na de andere.

0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
2: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
3: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
4: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan

0: 24 uur. Bel ons op 052 50 40 40 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenheuvel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
3: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, Auguste Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12. En van 13:30 tot 19:00. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18:00. Of www.optiekmaggie.be.
4: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
5: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
4: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
6: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 75 75 75. And take your chance.
1: Familie Radio Enjoy
0: FM.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02-270-0888. Info at hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
4: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
5: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
4: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
6: We zien dat dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
4: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En sportclub Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
7: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanop het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
4: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het select clubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Familieradio.
3: Enjoy FM. Prettig weekend.

0: 7 minuutjes over 12 geworden met deze Luis Capaldi. The day that I die.
1: Enjoy FM.

volgende week zaterdag in de Sportel in Merchten. Deze Yves Segers. Goodbye. Ciao, ciao. 50 jaar FC de Crystal Boys.

Vijf jaar Albert Heijn merkt hem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio. Enjoy.

0: wil het goed doen, maar dan zeg ik het.
1: Nu maandag 25 mei, spaghetti of croque monsieur. Van 12 tot 14 uur in het bierhuis te Opwijk. Daarna, na 14 uur, is het artiestenparade met Claude, Michael Wouters en Gino, Cristiano en Dieter Verhaal. En dat is vanaf 14 uur. Aldi Bodge.

0: Wie weet wordt het ook nog in een nieuw kleedje gestoken. Deze L. De Barge uit 1936. Cool Johnny.
1: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen? Slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties. Droom jij ook al heel je leven van een oldtimer? Dan moet je eens binnenspringen bij Vintage Garage in Londerzeel. In de werkplaats en showroom staat een mooie collectie wagens die te koop zijn. Je kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen van je oldtimers. Ook deel- en volledige restauraties kunnen voor u verzorgd worden. Vintage Garage vind je in de Scheersmolendreef 12 in Londerzeel. Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Stuur een mail naar info@vintagegarage.be. www.vintagegarage.be of bel Jeroen de Brabanter 0488 50 66 60. Noteer alvast zondag 21 juni in je agenda, want dan vindt de vierde editie van All Time Classics plaats in Steenuffel. Deze oldtimer meeting brengt liefhebbers van klassieke wagens samen voor een dag vol nostalgie. Op vrijdag 29 mei organiseren we een gezellige afterwork drink aan de Vintage Garage in Londerzeel. Kom na het werk ontspannen in een unieke sfeer. Geniet van een hapje en drankje en laat je verrassen door een sfeervolle foodtruck.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah!

0: hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: Familie Radio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

Michael Jackson uit 1982. Baby, be mine. Ja, geen probleem, jongen. We zullen het straks wel afspreken. Spoorweg de Klei is afgesproken. Spoorweg Overweg van de Klei wordt op vrijdag 22 mei vanaf 22 uur afgesloten wegens werken aan de spoorlijn. Deze werken zullen duren tot zaterdag 23 mei. Er is geen verkeer mogelijk over de Overweg. Dus omrijden. Criss-cross Amsterdam met de

0: landskampioen. Gisteravond een gelijkspel tegen KV Mechelen. Anderlecht 3 geworden tegen STVV. En Agent Union was daar 0-0.
1: Radio Enjoy FM.
0: En dat zullen ze daar uitgebreid vieren natuurlijk. Save my life.

0: Nu, zondag 24 mei, wordt de 5e grote prijs van Canada gereden. De 5e wedstrijd. De grote prijs van Canada. 70 rondes op het circuit van Gilles Villeneuve. We starten allemaal om 22 uur. Kygo tezamen met Kellett en Griffin. Save my love.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel. Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Wij spelen alle hits
2: van Familie Radio Enjoy FM.

0: Vrijdag 29 mei vanaf 18 uur de gezelligste platenbeurs. Het gaat allemaal door in Café Vello op de Langsteenweg 42 hier te merken. Het is inkom is daar gratis. Technotronic.
1: Enjoy. De ene hit na de andere.

0: woensdag uit onze top 30 gegaan, deze BTS met deze Swim en Swim.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Familie Radio. Enjoy FM.
0: Ik heb nog eentje voor nieuws en weer en natuurlijk reclame. Komt uit 1972 van Tony Albert. I can help myself.

0: Ontdek Sarus Winkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van €49 in plaats van €89. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 centimeter aan €99 in plaats van €149.
1: Vertrouw. Dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
4: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
5: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
4: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield, er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie en hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
6: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houden ster, 20 keer kampioen van België.
4: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Familie Radio Enjoy FM.
7: Goedemiddag.

0: Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voor verpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is de specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval.

0: 18, 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio Enjoy FM.

0: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchet deuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
3: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
0: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio. Enjoy.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggie.be.
2: Zin in een overheerlijke pizza?
3: Oh yeah.
2: Kom naar Pizza Heat.
4: Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel.
2: Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur.
4: Bel ons op 052 50 40 40.
2: Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be.
4: Wij leveren snel en vers
2: in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen.
4: Haal jij je pizza liever zelf af?
2: Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen.
4: En op maandag is het feest.
2: Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro.
4: Een pizza medium
2: voor 10 euro.
4: Of een pizza large
2: voor 12 euro.
5: Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleinte Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van 250 euro. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
0: Familie Radio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden. Oh.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02-270-0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
0: Familieradio
3: en Joy FM.
4: Prettig weekend.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. 87.8 en 105.3 FM. Familieradio Enjoy FM.

0: Fleet Cergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, ontstoppen van leidingen en rioleringen, het kaarsen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid. Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio. Enjoy FM.

0: Droom jij ook al heel je leven van een oldtimer? Dan moet je eens binnenspringen bij Vintage Garage in Londerzeel. In de werkplaats en showroom staat een mooie collectie wagens die te koop zijn. Je kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen van je oldtimer. Ook deel- en volledige restauraties kunnen voor u verzorgd worden. Vintage Garage vind je in de Scheersmolendreef 12 in Londerzeel. Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Stuur een mail naar info@vintagegarage.be. www.vintagegarage.be. Of bel Jeroen de Brabanter 0488 50 66 60. Noteer alvast zondag 21 juni in je agenda, want dan vindt de vierde editie van All Time Classics plaats in Steenuffel. Deze oldtimer meeting brengt liefhebbers van klassieke wagens samen voor een dag vol nostalgie. Op vrijdag 29 mei organiseren we een gezellige afterwork drink aan de Vintage Garage in Londerzeel. Kom na het werk ontspannen in een unieke sfeer. Geniet van een hapje en drankje en laat je verrassen door een sfeervolle foodtruck. Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat ter uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties. 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15. Dat is de lekkere van
1: Albert Heijn. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Familie Radio Enjoy FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, Te Merchtem.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
2: Ontdek Sarus Winkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van €49 in plaats van €89. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 centimeter aan €99 in plaats van €149.
0: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
4: Ons land is nu definitief veroordeeld in de Métisse zaak, dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Zij werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
5: Als je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan, toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is, 3 jaar, voor kleine toestellen zoals smartphones.
4: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt, ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
6: Familie Radio Enjoy FM.
1: Goedemiddag.

0: zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, Auguste Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
2: Zin in een overheerlijke pizza? Oh yeah. Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21:30 uur. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
3: Hebt u al gehoord van G-Sign?

0: tijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Petrol Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
2: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt, of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio Enjoy FM.
4: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Salva de palmas para Ana Castela!
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst prijzen exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
3: Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
4: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
5: Familie Radio Enjoy FM.

0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Familie Radio
4: en Joy FM.
5: Prettig weekend.

0: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertis bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertis Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertis-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7/7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondsestraat 15.
2: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
3: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
4: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
3: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah.
3: Dan hebben wij de oplossing.
6: De oplossing.
3: Als het gaat om radioreclame, voor 1 dag, of voor 1 week, of 1 maand, of 6 maanden, of 1 jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
7: De leukste muziek voor alle leeftijden.
8: Enjoy FM.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: Wilfried Cergogne is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten, voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com. Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan

40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Familie Radio Enjoy FM.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be. Ontdek Saruswinkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van €49 in plaats van €89. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 cm aan €99 in plaats van €149.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapte is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog altijd om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En nog in Nederland is er nu nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 Hanta-besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust, want de NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
4: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag, dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostenden en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen, om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden en om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
3: De drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar het amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon vandaag met maximaal tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
5: Familie Radio Enjoy FM.
6: Goedemiddag.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00.

0: 032. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Total Tank en Kawas Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaert. Always on the road. Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
3: Familie Radio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleinte Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is de specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
2: Zin in een overheerlijke pizza?
3: Oh yeah.
2: Kom naar Pizza Heat.
4: Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel.
2: Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur.
4: Bel ons op 052 50 40 40.
2: Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be.
4: Wij leveren snel en vers
2: in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen.
4: Haal jij je pizza liever zelf af?
2: Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen.
4: En op maandag is het feest.
2: Geniet van onze speciale afvalactie. Een pizza small voor slechts €8.
4: Een pizza medium
2: voor €10.
4: Of een pizza large
2: voor €12.
5: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19:00. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18:00. Of www.optiekmaggi.be.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
2: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren,
1: uw partner in stijlvolle oplossingen.
0: Droom jij ook al heel je leven van een oldtimer? Dan moet je eens binnenspringen bij Vintage Garage in Londerzeel. In de werkplaats en showroom staat een mooie collectie wagens die te koop zijn. Je kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen van je oldtimer. Ook deel- en volledige restauraties kunnen voor u verzorgd worden. Vintage Garage vind je in de Scheersmolendreef 12 in Londerzeel. Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Stuur een mail naar info@vintagegarage.be. www.vintagegarage.be. Of bel Jeroen de Brabanter 0488 50 66 60. Noteer alvast zondag 21 juni in je agenda, want dan vindt de vierde editie van All Time Classics plaats in Steenuffel. Deze oldtimer meeting brengt liefhebbers van klassieke wagens samen voor een dag vol nostalgie. Op vrijdag 29 mei organiseren we een gezellige afterwork drink aan de Vintage Garage in Londerzeel. Kom na het werk ontspannen in een unieke sfeer. Geniet van een hapje en drankje en laat je verrassen door een sfeervolle foodtruck.
3: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
4: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
5: In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse wordt er een zwemzone ingericht. En dat is nodig, zegt Roens.
6: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden. Voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
5: Rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
7: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
5: Die drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur 's middags naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK en het tweede op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een derde plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
8: Familie Radio Enjoy FM. Goedenavond.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertis bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertis Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertis-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
4: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familieradio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
5: Enjoy FM, your daily dose

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten. Omstoppen van leidingen en rioleringen. Het kaarsen van regenwaterputten. Voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerdagijsemans@outlook.com. Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: I've been

0: Ontdek Saruswinkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van €49 in plaats van €89. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 centimeter aan €99 in plaats van €149.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts €8. Een pizza medium voor €10. Of een pizza large voor €12.
3: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Be Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing.
5: De oplossing.
1: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

0: Total Tank en Kawa Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaard. Always on the road.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio, Enjoy FM.
3: Familie Radio,
4: Enjoy FM.
5: Prettig weekend.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: Het cursiefje.
1: Dat zijn vier edities met enkel regionaal nieuws.
0: Het cursiefje
1: valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be.
0: Het cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 75 75 27. And take your chance. Familieradio Enjoy FM.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh, yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
4: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort een van hen.
5: Voor mij was het ergste stuk in de haven, het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
4: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord tussen Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Familie Radio Enjoy FM.
6: Goedenavond.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Familie Radio Enjoy.

0: rock and roll concert.
1: Riders on the storm. Riders.
2: Total Tank en Kawa Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaard. Always on the road.
3: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
4: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Enjoy.
2: De ene hit na de andere.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
4: Familie Radio Enjoy FM.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh, yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
3: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
4: Familie Radio
5: en Joy FM.
6: Prettig weekend.

0: 6096 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

0: jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten? Of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
0: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Enjoy.
2: De ene hit na de andere.

0: dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemsesteenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio Enjoy FM.

0: zoek naar een leuke zonnebril. Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be. Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1 te Merchtem. Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.

0: Appanage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
1: Oeh, yeah.
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.
2: Altijd een hit.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Alweer een hit op
4: Familie Radio. Enjoy.

0: vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio, Enjoy FM.
2: Familie Radio,
3: Enjoy FM.
4: Prettig weekend.

0: jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Born krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio Enjoy FM.

0: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertens bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertens Aqua. Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzalen in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888, info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Meer en meer.
3: Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
1: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
3: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah.

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. De leukste muziek voor alle leeftijden.
3: Familie Radio
2: Enjoy FM.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio
3: en Joy FM.
4: Prettig weekend.

0: Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als

0: 66 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Familie Radio Enjoy FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Machi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Machi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Machi, Auguste Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmachi.be.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 75 75 27. And take your chance.
2: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Enjoy F.

0: De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Familie Radio
4: en Joy FM.
5: Prettig weekend.

4040 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenheuvel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.

0: Borm.be, garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio. Enjoy FM.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah!

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 75 75 27. And take your chance. Enjoy. De ene hit na de andere.

0: waardevolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk
0: vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchet deuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Wij spelen alle hits
3: van Familie Radio
2: Enjoy FM.

0: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is de specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
1: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio, Enjoy FM.
2: Familieradio,
3: Enjoy FM.
4: Prettig weekend.